0: hol werd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten, de initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwert nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Valdorpelshop.nl.
6: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren.

0: proberen door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten, de initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwert nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwert krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwert aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij.

0: kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
0: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Na 2 dagen van intensieve gesprekken zijn Israël en Libanon het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Wel hangt nog veel af van Hezbollah, dat in het zuiden van Libanon nog beschietingen uitvoert. Volgens een gezamenlijke verklaring van de VS, Israël en Libanon komen er proefzones waar het Libanese leger de exclusieve controle over het grondgebied zal hebben. Israël en Libanon komen over 2,5 weken weer samen voor verdere gesprekken. Nederlandse jongeren met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Die wordt ook met onmiddellijke ingang opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Eerder was er onvoldoende bewijs dat zo'n operatie nuttig en veilig is voor jongeren. De behandeling is exclusief voor 13 tot 18-jarigen. Ze moeten vooraf leefstijlbegeleiding hebben gehad zonder voldoende resultaat. Dat programma focust op gezonder eten en meer beweging. Naar schatting kampen 500 tot 800 Nederlandse kinderen met ernstig overgewicht. Hongarije verzet zich niet langer tegen Oekraïnse toetreding tot de Europese Unie. De onderhandelingen daarover.

0: daarover kunnen nu dan ook worden doorgezet, omdat Hongarije zijn veto intrekt. Een woordvoerder van de huidige EU-voorzitter Cyprus noemt het een belangrijke mijlpaal. Hongarije lag altijd dwars, maar de nieuwe premier Magyar maakt nu de weg vrij. Er kan nu ook worden gepraat over toetreding van Moldavië. Zuid-Holland zet toch de deur op een kier voor windturbines in het Groene Hart. 12 plekken die volgens de provincie technisch geschikt zijn, worden de komende maanden opnieuw onderzocht. De politiek in Zuid-Holland wil ook strenge geluids- en afstandsnormen, iets waar het kabinet al jaren aan werkt. De plannen om in het Groene Hart duurzame energie te gaan opwekken leiden tot veel onrust bij bewoners. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Na 2 dagen van intensieve gesprekken zijn Israël en Libanon het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Wel hangt nog veel af van Hezbollah, dat in het zuiden van Libanon nog beschietingen uitvoert. Nederlandse jongeren met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Die wordt ook met onmiddellijke ingang opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Hongarije verzet zich niet langer tegen Oekraïnse toetreding tot de Europese Unie. De onderhandelingen daarover kunnen nu dan ook worden doorgezet, omdat Hongarije zijn veto intrekt. Zuid-Holland zet toch de deur op een kier voor windturbines in het Groene Hart. 12 plekken die volgens de provincie technisch geschikt zijn, worden de komende maanden opnieuw onderzocht. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland.

0: Of ga naar kas20.nl.
1: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.

0: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
3: Polderpop Radio! Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
4: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In verschillende provincies geldt vanaf vanmiddag code geel wegens zware onweersbuien. In de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant kunnen tijdens die zware buien windstoten en zelfs hagel voorkomen. De onweersbuien kunnen met name voor het verkeer en buitenactiviteiten voor overlast zorgen. In de avond neemt de buienactiviteit weer af. Het kabinet verwacht dat het ook volgend jaar nodig is om huishoudens financieel te ondersteunen. Oorzaken zijn de hoge inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten.

0: Welke maatregelen precies nodig zijn en hoe ze moeten worden betaald is nog onduidelijk. Het CPB denkt dat de koopkracht minder snel stijgt dan verwacht. De Rabobank houdt zelfs rekening met een verlies aan koopkracht van 0,7%. Het kabinet bespreekt deze zomer welke maatregelen nodig zijn. De uitkomsten worden gepresenteerd bij de begroting op Prinsjesdag. Vanwege een grote brand op een bedrijventerrein in Leerdam is vannacht een fabriek van Friesland Campina ontruimd. De brand brak uit bij een naastgelegen wegenbouwbedrijf. Door de felle brand moesten alle 40 mensen die bij Friesland Campina aan het werk waren het pand tijdelijk verlaten. Na enkele uren was de brand onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. Na 2 dagen van intensieve gesprekken zijn Israël en Libanon het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Wel hangt nog veel af van Hezbollah, dat in het zuiden van Libanon nog beschietingen uitvoert. Volgens een gezamenlijke verklaring van de VS, Israël en Libanon komen er proefzones waar het Libanese leger de exclusieve controle over het grondgebied zal hebben. Israël en Libanon komen over 2,5 weken weer samen voor verdere gesprekken. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Polderpop Radio.
2: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzamerhand op gang en dat merk je bijvoorbeeld op de A7 Hoorn-Zaanstad voor Purmerend. 12 kilometer en een kwartier extra. Ook op de A15 richting de Maasvlakte is het druk. Vanaf knooppunt Rozenburg 5 kilometer en een kwartiertje. En dan de A50 nog Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en 10 minuten.
3: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen. Het

0: Pop Radio.
1: Met Jacco Hagoort.
2: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
0: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en
4: Radio Nee.

Als je vrolijk wilt wakker worden, dan moet je toch zeker bij ons zijn. Hier bij Polderpop Radio. Je bent natuurlijk altijd van harte welkom, maar met een glimlach op het gelaat wakker worden. Nou, daar zijn wij zeer goed in hoor. Ja. Hier is BZN en de

En wij draaien het gewoon wel, hè. En dan heb ik het over BZN, de band zonder naam uit Volendam natuurlijk. En je hoort ze hier op Polderpop Radio met de Banjo.

0: Radio.
1: Weerbericht.
2: Het wordt een onstuimige dag met wisselvallig weer. Hier en daar vallen flinke buien en die buiigheid neemt in de loop van de ochtend verder toe, vooral in het oosten van het land. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en er zijn veel stapelwolken. Tussen de buien door zijn er zonnige perioden. Ook vanmiddag is het onstuimig met soms enkele felle onweersbuien die gepaard kunnen gaan met veel regen in korte tijd. Plaatselijk zijn er zware windstoten en er kan zelfs lokaal wat hagel vallen. In het westen valt er minder neerslag dan in het midden van het land. Wel blijft het soms hard waaien, vooral aan zee. Het blijft iets koeler dan normaal voor de tijd van het jaar en het kwik loopt op naar tussen de 17 en 19 graden. Ook vanavond komen er buien voor, al neemt het aantal buien wel af en worden ze ook minder intens. De zuidwestenwind neemt in kracht af en wordt matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het vooral in het westen en noordwesten regenen. In de rest van het land zijn er veel droge perioden. Morgen opnieuw buien, maar minder fel dan vandaag. Het wordt morgen 16 tot 18 graden en er is dan ook iets meer zon. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: systems ready.
1: Op een Eindhovense zender, een Eindhovense zanger. Dat zijn wij, Pottenpop Radio. Met u, het jaren 60, deze van Armand. En ben ik te min.
2: Oké. Okay. Het heeft toch geen enkele zin. Als je me maar niet ziet, als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In verschillende provincies geldt vanaf vanmiddag code geel wegens zware onweersbuien. In de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant kunnen tijdens die zware buien windstoten en zelfs hagel voorkomen. Het kabinet verwacht dat het ook volgend jaar nodig is om huishoudens financieel te ondersteunen. Oorzaken zijn de hoge inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege een grote brand op een bedrijventerrein in Leerdam is vannacht een fabriek van Friesland Campina ontruimd. De brand brak uit bij een naastgelegen wegenbouwbedrijf. Na 2 dagen van intensieve gesprekken zijn Israël en Libanon het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Wel hangt nog veel af van Hezbollah, dat in het zuiden van Libanon nog beschietingen uitvoert. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits staat nog enigszins in de startblokken. Het is onderweg wel druk. In totaal staat er meer dan 200 kilometer file. Maar de langste file is maar 15 minuten lang. Die staat op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 12 kilometer file ongeveer. Verder de A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Stroel en Barneveld. 6 kilometer, 10 minuten oponthoud. En dan de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum zelf. Ongeveer 15 minuten vertraging staat een file van 8 kilometer.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio. En...

0: Radio.
1: En alweer hebben we zo'n prachtige Nederlandstalige plaat voor je gevonden. En ditmaal een samenwerking tussen Donnie en Mart Hoogkamer. En ze hebben het over de Bieber van de kroeg. Ja, volgens mij zitten ze aan het oog.

We hebben hem. Prachtige samenwerking weer, Donnie, tezamen met Mart Hoogkamer. En over die Donnie gesproken, die doet het tegenwoordig muzikaal gezien met iedereen. En geef me zo'n gelijk, want hij is ongekend populair. En daar moet je natuurlijk de vruchten van plukken. Donnie en Mart, tezamen met Bieber van de Kroeg.

0: Sobretti.
1: Vixen. Vixen. Vixen.
0: You are Sobretti.
1: Vixen.
2: Tol Hansen en Big City. En Tol Hansen, dat is de pseudoniem voor Hans van Trol. Hans van Trol, dat is dus een echte naam. Hij is geboren in Laren in 1940 op 3 april, helemaal precies te zijn. En hij is niet meer onder ons. Hij is overleden op 29 april 2002. Big City kwam binnen in de Nederlandse hitparade op 11 februari 1978. Stond er 12 weken in. Hoogste notering, nummer 2.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De politie heeft eind vorige maand op diverse plekken in het land 4 arrestaties verricht in verband met een verkrachtingsschandaal. Partners en bekenden zouden de vrouwelijke slachtoffers hebben gedrogeerd, gefilmd en de beelden hebben verspreid. De zaak lijkt op de geruchtmakende Franse zaak rond Gisèle Pelicot. Ook zij werd door haar partner gedrogeerd en door meerdere mannen misbruikt. De politie viel binnen bij 8 mannen van 21 tot 51 jaar. De politie sluit meer dan de huidige 4 arrestaties niet uit. Het onderzoek startte na tips uit Engeland en Duitsland. De vrouwen krijgen hulp. In verschillende provincies geldt vanaf vanmiddag code geel wegens zware onweersbuien. In de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant kunnen tijdens die zware buien windstoten en zelfs hagel voorkomen. De onweersbuien kunnen met name voor het verkeer en buitenactiviteiten voor overlast zorgen. In de avond neemt de buienactiviteit weer af. Babysterfte is vooral afhankelijk van de plek waar in Nederland een kind ter wereld komt. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte dubbel zo hoog als elders. 4 van de 20 kwetsbare gebieden hadden aanmerkelijk meer kans op babysterfte. Ook spelen zaken mee als luchtvervuiling, geluidsoverlast en woonomstandigheden. Nederlandse bedrijven hebben voor een fortuin aan designer drugs besteld in India. De drugs hadden volgens Follow the Money en de NOS een straatwaarde van zo'n 2 miljard euro. Het gaat om 30 bedrijven die tussen 2019 en 2025 stoffen importeerden die toen nog niet op de opiumlijst stonden. Veel van die middelen veroorzaken ernstige gezondheidsschade of zelfs de dood. Het gaat dan om ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaca. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits staat nog enigszins in de startblokken. Het is onderweg wel druk. In totaal staat er meer dan 200 kilometer file. Maar de langste file is maar 15 minuten lang. Die staat op de A50, Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 12 kilometer file ongeveer. Verder de A1, Apeldoorn-Amersfoort, tussen Stroel en Barneveld. 6 kilometer, 10 minuten oponthoud. En dan de A27, Breda-Gorkum, tussen Hank en Gorkum zelf. Ongeveer 15 minuten vertraging, staat een file van 8 kilometer.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: Radio!

De formatie De Dijk is in 1981 opgericht en vernoemd naar een straat in Amsterdam. De Amsterdamse Zeedijk. Hier zijn ze, De Dijk.

De band dus vernoemd naar een straat in Amsterdam, in hartje Amsterdam. De Zeedijk, die stond vroeger toch niet zo goed bekend, die straat. Daar liepen de dames van Lichte Zeden allemaal rond. Het is maar even dat je het weet. De Dijk dus, met Binnen zonder kloppen, met een nummer dus uit 1985, kwam de tipparade binnen op 30 maart 85 en kwam helaas niet verder dan tip nummer 11. De Dijk, gedraaid hier op Polderpop Radio.

0: Radio.
1: Weerbericht.
2: Het wordt een onstuimige dag met wisselvallig weer. Hier en daar vallen flinke buien en die buiigheid neemt in de loop van de ochtend verder toe, vooral in het oosten van het land. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en er zijn veel stapelwolken. Tussen de buien door zijn er zonnige perioden. Ook vanmiddag is het onstuimig met soms enkele felle onweersbuien die gepaard kunnen gaan met veel regen in korte tijd. Plaatselijk zijn er zware windstoten en er kan zelfs lokaal wat hagel vallen. In het westen valt er minder neerslag dan in het midden van het land. Wel blijft het soms hard waaien, vooral aan zee. Het blijft iets koeler dan normaal voor de tijd van het jaar en het kwik loopt op naar tussen de 17 en 19 graden. Ook vanavond komen er buien voor, al neemt het aantal buien wel af en worden ze ook minder intens. De zuidwestenwind neemt in kracht af en wordt matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het vooral in het westen en noordwesten regenen. In de rest van het land zijn er veel droge perioden. Morgen opnieuw buien, maar minder fel dan vandaag. Het wordt morgen 16 tot 18 graden en er is dan ook iets meer zon. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

Met de Birds deed Anouk destijds mee aan het Eurovisie Songfestival. En ze deed het niet onverdienstelijk. En ze ging daar lekker staan en ze deed haar ding. En dan kan je toch weer zien dat het een fantastische zangeres is. Anouk en Birds, juist gedraaid hier in de ochtendshow op Polderpop Radio.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft eind vorige maand op diverse plekken in het land 4 arrestaties verricht in verband met een verkrachtingsschandaal. Partners en bekenden zouden de vrouwelijke slachtoffers hebben gedrogeerd, gefilmd en de beelden hebben verspreid. In verschillende provincies geldt vanaf vanmiddag code geel wegens zware onweersbuien. In de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant kunnen tijdens die zware buien windstoten en zelfs hagel voorkomen. Babysterfte is vooral afhankelijk van de plek waar in Nederland een kind ter wereld komt. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte dubbel zo hoog als elders. Nederlandse bedrijven hebben voor een fortuin aan designer drugs besteld in India. De drugs hadden volgens Follow the Money en de NOS een straatwaarde van zo'n 2 miljard euro. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan vooral veel dagelijkse files in het land. Onder andere op de A28 een lange file vanuit Groningen naar Zwolle. Tussen Staphorst en Ommen 7 kilometer en een uur. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Verder A2 naar Eindhoven tussen Nederweert en Knoopend Leenderheide. Ongeveer 25 minuten over 14 kilometer. Ook de A6 Joure Lelystad tussen Banten en Emmeloord. 5 kilometer waar je 20 minuten langer onderweg bent. Verder dus vooral veel dagelijkse files, ongeveer 10, maximaal 15 minuten.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...

Radio. Zijn naam is Kees Rietveld. Hij is geboren in Den Haag in 1969. Maar die naam zal je waarschijnlijk niet zoveel zeggen, want zijn artiestennaam was Georgie Davies. En hij was een Nederlandse zanger die bekend is geworden door zijn optreden in de allereerste Soundmix Show finale van Henny Huisman. Georgie Davies en Black Star.

0: Georgie Davies en Black Star uit 1985. De plaat kwam de hitparade binnen op 13 juli. Hoogst bereikte positie was toen de tijd nummer 5.
1: Ik neem water,

We gaan het eventjes hebben over een band die werd opgericht in Amsterdam. En de band die was actief van 1979 tot 2014. En dan zul je je afvragen, over welke band hebben we het eigenlijk in godsnaam? Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat is de band die toentertijd werd geformeerd rondom Telau. En we gaan van hun draaien, het nummer Blauw. Hier is de scene nu bij ons op Polderpop Radio. Als dit niet meer aangenaam wakker worden is, dan weet ik het ook niet meer hoor. Goedemorgen overigens.

De Scene met een nummer uit 1991, Blauw, kwam de hitparade binnen op 15 juni, bereikte als hoogste positie nummer 14 en stond maar liefst 7 weken genoteerd. Misschien weet je het niet, maar dat ga ik je nu even vertellen. Blauw was de opvolger van de single Iedereen is van de wereld is van iedereen. Een single die eigenlijk nooit de top 40 heeft gehaald, maar toch kent iedereen hem. Dat nummer kwam uit op 2 februari 1991 en kwam niet verder dan tip nummer 8. Blauw dus, zojuist gedraaid op Polderpop Radio van The Scene.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Code geel wegens felle onweersbuien is nu voor heel Nederland van kracht. Vanaf het einde van de ochtend trekken de buien vanuit het westen over het land. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en zware windstoten tot 75 km per uur. Ook kunnen er hagelstenen vallen van zo'n 2 centimeter. Eerder leek het er nog op dat code geel alleen in de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zou gelden. De ANWB verwacht tijdens de avondspits extra drukte door de onweersbuien. De politie heeft vorige week op diverse plekken in het land 4 arrestaties verricht in verband met een verkrachtingsschandaal. Partners en bekenden zouden de vrouwen hebben gedrogeerd, gefilmd en beelden daarvan hebben verspreid. De zaak lijkt op de geruchtmakende Franse zaak rond Gisèle Pelicot. Ook zij werd door haar partner gedrogeerd en door meerdere mannen misbruikt. Van de 4 verdachten zit er nog eentje vast. Hij mag alleen met zijn advocaat contact hebben. Babysterfte is vooral afhankelijk van de plek waar in Nederland een kind ter wereld komt. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte dubbel zo hoog als elders. 4 van de 20 kwetsbare gebieden hadden aanmerkelijk meer kans op babysterfte. Ook spelen zaken mee als luchtvervuiling, geluidsoverlast en woonomstandigheden. Nederlandse bedrijven hebben voor een fortuin aan designer drugs besteld in India. De drugs hadden volgens Follow the Money en de NOS een straatwaarde van zo'n 2 miljard euro. Het gaat om 30 bedrijven die tussen 2019 en 2025 stoffen importeerden die toen nog niet op de opiumlijst stonden. Veel van die middelen veroorzaken ernstige gezondheidsschade of zelfs de dood. Het gaat dan om ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaca. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang en dat merk je bijvoorbeeld op de A6 richting Lelystad. Tussen Emmeloord en Emmeloord-West een kwartier extra. Ook een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Bodegraven en De Meern een file van bijna 30 minuten. 1 rijstrook is afgesloten. Dan bergingswerk na een ongeluk op de A28 Groningen-Zwolle. Bij Ommen 2 rijstroken minder. Omrijden kan via Emmeloord over de A7, A6 en N50. Hiermee voorkom je een file van 60 minuten.
5: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
3: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
0: Polderpop, Hitmuseum,

terug naar het jaar 1959 en dat deden we met Johnny Preston en de opvolger van zijn Running Bear, dit was The Cradle of Love. Welkom bij twee uurtjes muziek uit de jaren 50 en de jaren 60 en natuurlijk weer op 33 en 45 toeren vinyl. Het programma van voor en door de boomergeneratie, het Hitmuseum. Luister lekker mee de komende twee uurtjes. Dan hoor je onder andere in dit eerste uur de Spencer Davis Group. We hebben de Searchers, Connie Francis, de Honeycombs. En dan niet in het Engels, maar in het Duits. En nog heel veel meer leuks. Zoals natuurlijk uiteraard de tweede plaat in het eerste uur, de Beatles. Een nummer dat ze opnamen op 14 april 1969. The Ballad of John and Yoko. Op de plaat hoor je alleen maar John Lennon en Paul McCartney. George Harrison was op vakantie en Ringo Starr werkte aan zijn film The Magic Christian. En met de Ballad of John and Yoko kregen ze nog wat problemen in Amerika. Amerikanen die zijn qua geloof heel erg preuts. Nou, en op de plaat die werd daar door diverse radiostations geboycott, waaronder het populaire WABC in New York. En er komen twee regeltjes in voor in de Ballad of John and Yoko waarom die plaat geboycott werd. En dat was namelijk het regeltje Christ, you know it ain't easy and they're gonna crucify me. En daar hadden ze problemen mee. Sommige andere stations die draaiden de Ballad of John and Yoko wel, maar die piepten het woordje Christ and crucify weg.

jaar 1967 viel dit onder de categorie psychedelische muziek. De Spencer Davis Group met de Time Seller. En trouwens een singeltje dat alleen maar een hit werd in Nederland, vrienden. Van de Spencer Davis Group gaan we naar Liverpool. Mercy Beat met The Searchers. De singles van The Searchers werden in Engeland uitgebracht op het Pye label. Maar wat ik nu voor jullie ga draaien, dat is een single die alleen in Amerika van The Searchers werd uitgebracht. En dan was dat niet op het Pye label, maar op het Cap label. Cap Records 584. Een plaatje dat nog de 81ste plaats haalde in Amerika. The Searchers en hun versie van Ain't That Just Like Me.

Connie Francis nam ons mee terug naar het jaar 1958. En dat deed ze met het nummer Happy Days and Lonely Nights. Een nummer dat origineel dateert uit het jaar 1928. Het was de B-kant van haar single Falling. En Falling was weer de opvolger van het nummer Stupid Cupid. We gaan naar de Honeycombs, vrienden. Die scoorde in het jaar 1965. Scoorde die een hit met dit nummer. En dan moet je het wel doen.

Het zit even allemaal niet mee. Achtergrond muziekje doet het niet. Platenspeler staat niet. Nou, de Honeycombs, ik zeg 1965. 1964 scoorden ze in hit met Have I the Right. Maar de producer Joe Meek die besloot dat er ook een Duitse versie moest komen. Maar daar hadden ze eigenlijk helemaal geen zin in. Want niemand van de Honeycombs sprak echt Duits. Dus werd het besloten om het dan maar fonetisch in te gaan zingen. De Honeycombs. En Have I

0: Buddy Holly met een nummer dat je opnam op 5 februari 1958. I'm Gonna Love You Too. Een nummer dat de band Blondie ook uitbracht in september 1978 op hun LP Parallel Lines. Zometeen gaan we terug naar het jaar 1953 met Silvana Mangano. En eerst gaan we nog even een lekker instrumentaaltje doen, vrienden. Met Harry J. en de All Stars. We hadden een eigen platenlabel, Harry J. Dat is een eigen opnamestudio, Harry J. Studio. Harry Johnson heet hij eigenlijk en hij kwam uit Jamaica. Dit nummer dat heet Liquidator. Maar eerst even dit.
1: Dit is Polderpop Radio met het Hitmuseum. Hey Henkie!
2: Wat goed!
1: Presentatie Henk Kruijzen.

We lieten de dreadlocks weer groeien en we hadden de rood-geel-groene petjes weer opgezet. Reggae uit Jamaica, vrienden. Van Harry J en zijn All-Stars uit het jaar 1969 trouwens. En dat nummer dat heette Liquidator. Ik ga jullie nu mee terugnemen naar het jaar 1953 met een song uit de film Anna. Anna, dat gaat over een prostituee. En uiteindelijk wordt Anna, die prostituee, die wordt verliefd op een man. Maar uiteindelijk ja, kan ze toch allemaal niet meer aan. Het leven als prostituee gaat daar heel erg tegen staan. En de liefde die ze heeft voor die man, die wordt niet beantwoord. En uiteindelijk besluit ze, uiteindelijk dan door wanhoop gedreven, besluit ze het klooster in te gaan. En daar gaat ze werken als een verpleegster. Het gaat een hele tijd goed, totdat er op een gegeven moment een zwaar gewonde man wordt binnengebracht. En die zwaar gewonde man, dat bleek haar lover te zijn uit de tijd dat ze nog als prostituee werkte. En dan komt ze in een hele, ja, moet ik het zeggen, in een twijfelachtige sfeer. Blijf ik verpleegster of ga ik weer met die man mee? Die film die heette Anna en de hoofdrol werd gespeeld door Silvana Mangano. Ik ga daar de titelsong van die film draaien. Die werd nog uitgebracht op 78 toeren, maar ook op 45 toeren. Hij stond op het MGM-label. We gaan terug naar 1953.

is vaste gast in het Hitmuseum, Boomertime, hier op Polderpop Radio. Fats Domino, en kwam het plaatje van Silvana Mangano, waar we zojuist draaiden. Anna uit 1953. Deze was zelfs nog een jaartje ouder, want deze kwam uit het jaar 1952. Fats Domino en Poor Me. In 1956 komt het op zijn eerste LP, This Is Fats Domino. We gaan weer naar de jaren 60. Twangy sound, vrienden. Nou, natuurlijk, hè, als ik twangy sound zeg, dan zeg ik Dwayne Eddy. Man die helaas 2 jaar geleden overleed op 86-jarige leeftijd. Maar zijn dochter, die is inmiddels ook een hele bekende country zangeres. Dat is Jessie Coulter. Dat is de dochter van Dwayne Eddy. Dwayne Eddy neemt ons mee terug naar het jaar 1963 met Your Baby's Gonna Surfin'.

0: net de muziek van Doin' Eddie met Your Baby's Gonna Surfin'. En had ik het erover dat hij een dochter had die ook countryzangeres was, Jessie Coulter. Wat ik nog even bij te vermelden, die Jessie Coulter die is weer gehuwd met countrylegende Waylon Jennings. Ah, dit was mooi, hè, vrienden. Françoise, dit nummer kennen we misschien wel in het Engels. All Over the World. Dit was de originele Franse uitvoering. Nee, dat ga ik niet uitspreken, want mijn Frans is niet zo best. 20 jaar oud was Françoise die in 1964 toen ze dit nummer uitbracht. En van 1964 gaan we naar... Daar tellen we 4 jaar bij op. En dan komen we uit in...
1: 1968.
0: Dankjewel Hans. En dat doen we met John Fred en de Playboy Band. En een parodie op The Beatles. Lucy in the Sky with Diamonds. En dan heet het Judy in Disguise with Glasses.

instrumentale plaatjes blijven het altijd leuk doen, hè, vrienden. Binnenkort in het Hitmuseum gaan we een keer een uurtje vullen met alleen instrumentale hits. En mocht je daar eventueel verzoekjes voor hebben, kunt u natuurlijk altijd even mailen naar uw instrumentaaltje, wat u graag nog eens wil horen in het programma van voor en door de boomergeneratie, het Hitmuseum, vrienden. Enigste programma op de radio waar zo goed als alles vanaf het 33 en 45 toeren vinyl komt. Toen had ik geen adem meer. Mail dan even naar polderpophenk@gmail.com. We gingen terug naar 1962. En dan deden we met de Billy Joe en de Checkmates. Dat nummer dat heette Perculator. Lucille Starr nu. Helaas niet meer onder ons, vrienden. Op 4 september 2020 overleed ze op 82-jarige leeftijd. Ze kwam uit Canada trouwens. Veel van haar hits waren in het Engels en in het Frans. En de meesten kennen haar toch wel van haar drie grootste hitten, de French Song, Colinda en Jolly Jacqueline. Maar Lucille Starr heeft nog zoveel meer mooie singles uitgebracht. Zoals de volgende single van Lucille Starr, Who's Gonna Stand By Me, komt uit het jaar 1967.

1960 bracht Peter Koelewijn zijn eerste single uit Kom van dat dak af. Dat gebeurde op het Imperial label van de platenmaatschappij Bovema. Maar als de vader van Peter Koelewijn later dat het contract eens goed bekijkt, dan blijkt dat het contract dat het Peter eigenlijk alleen maar de onkosten oplevert van het op- en neerreizen naar de opnamestudio. En uiteindelijk blijkt ook nog dat het contract geen enkele rechtsgeldigheid heeft, omdat het door Peter zelf was getekend en Peter was nog geen 21, dus had het geen enkele rechtsgeldigheid. Uiteindelijk zorgt de vader van Peter Koelewijn ervoor dat Peter een contract krijgt bij de Eindhovense platenfirma van Phonogram Philips. En daar komen de singeltjes van Peter Koelewijn voortaan uit op het Decca-label. En dat was de eerste die op dat Decca-label werd uitgebracht. Dat was Janus. We gaan een bonus Beatles doen, vrienden. Een plaatje uit het jaar 1963. En een track die ook staat op een LP, Please Please Me. Dat is het nummer Ask Me Why. Het nummer is trouwens ook op single uitgebracht in Duitsland als B-kant van de single Misery. John Lennon schreef het nummer Ask Me Why en hij werd geïnspireerd door de song van Smokey Robinson and the Miracles, What's So Good About Goodbye, uit het jaar 1961. Dit zijn de Beatles en die zijn uit 1963.

Ze werd geboren als Sandra Goodrich, deed mee aan heel veel talentenjachten en uiteindelijk wordt ze ontdekt door Adam Faith. Ze krijgt de artiestennaam Sandy Shaw. Dit was een van haar hits uit het jaar 1966. 19 jaar oud was Sandy Shaw. We gaan even richting het nieuws en daarna zijn we natuurlijk weer terug, hè, met muziek van voor en door de boomer generatie. In het programma Hit Museum, het programma met natuurlijk veel vinyl, muziek vanaf vinyl. In de tweede uur kunt u onder andere verwachten uiteraard de Rolling Stones. Even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben nog Ricky Nelson, The Kinks, Paul Jones, Roy Orbison. Ja, die mag natuurlijk niet ontbreken. En nog veel meer leuks in de tweede uur. We sluiten dit eerste uurtje af ook weer met een lekker instrumentaaltje. Dat zijn de Violins. En dat nummer dan heet Anaconda. Mocht je nog verzoekjes hebben voor het museum met muziek uit de jaren 50 of de jaren 60, schroom niet, gewoon even mailen. polderpophenk@gmail.com en dan hoor jij je plaatje in het Hitmuseum. Boomertime op Polderpop Radio. Tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Voorwaarde voor het bestand was een volledige wapenstilstand van Hezbollah, dat van geen wijken wil weten. In 3 zuidelijke dorpen in Libanon zijn slachtoffers gevallen door Israëlische drones. Het is niet bekend of het om doden of gewonden gaat. Code geel wegens felle onweersbuien is nu voor heel Nederland van kracht. Vanaf het einde van de ochtend trekken de buien vanuit het westen over het land. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en zware windstoten tot 75 km per uur. Ook kunnen er hagelstenen vallen van zo'n 2 centimeter. Eerder leek het er nog op dat code geel alleen in de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zou gelden. De ANWB verwacht tijdens de avondspits extra drukte door de onweersbuien. Grote schrik bij klanten van ASN Bank vanochtend. Door een technische storing lijkt het alsof er plots enorme geldbedragen van hun rekeningen zijn verdwenen. Veel rekeninghouders krijgen compleet andere bedragen te zien in de ASN-app of als ze online hun rekening raadplegen. Een woordvoerder van ASN bevestigt dat er sprake is van een storing en dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Het ziekteverzuim is het eerste kwartaal van dit jaar toegenomen. Gemiddeld zat 5,8% van de werknemers thuis, tegen 5% in diezelfde periode vorig jaar. Het hoogste ziekteverzuim is er in de gezondheids- en welzijnszorg, met 8,2%. Ziekmeldingen zijn volgens het CBS vaak seizoensgebonden. In de landbouw, bosbouw en de visserij lag het ziekteverzuim juist het laagst van alle bedrijfstakken. Belangrijkste reden voor het ziek thuiszitten is de hoge werkdruk, zowel bij werknemers als bij ZZP'ers. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits worden korter, maar er komt een nieuw probleem bij op de A12 Arnhem richting Utrecht bij knooppunt Maanderbroek. Tijdelijk is de weg helemaal dicht, komt daardoor een ongeluk met 5 personenauto's. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1, anders sta je ongeveer een uur in de file. Verder nog andere zaken, namelijk goed nieuws over de A28 Groningen-Zwolle. Bij Ommen is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een half uur vertraging en die file begint bij Staphorst.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.

als opener van het tweede uur van het Hitmuseum met Boomertime op Polderpop Radio nam saxofonist Eddie Platt ons mee terug naar 1958 met het leuke instrumentale nummer dat heet Popcorn. Welkom terug bij het Hitmuseum, vrienden, met muziek uit de 50s en de 60s. Met straks onder andere, oh die is mooi, Red Price Sock. We hebben nog wat van de Blue Diamonds, Johnny and the Hurricanes komen voor mij. Lekker blijven luisteren naar dit tweede uurtje van het Hitmuseum, vrienden. Tweede plaat in het tweede uur, hè, natuurlijk, hè, de Rolling Stones, vrienden. We gaan naar september 1966 met de opvolger van Mother's Little Helper van de Rolling Stones. Dat is Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow. En met die single hadden ze in Amerika nogal een klein beetje opzien gebaard. Want op het hoesje van dat singeltje Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow, daar stonden de Stones gekleed als drag queens.

Tijdmachine in ons hitmuseum stond ingesteld op het jaar 1966 met de Kings. Een single-only nummer geschreven door Ray Davies, de dedicated follower of fashion. Ray Davies had namelijk een gruwelijke hekel aan al die net geklede modevolgers. En daarom schreef hij deze song, vrienden. Sommige artiesten die maken ooit heel goede beslissingen dat ze een wereldster worden. Maar soms dan slaan ze de plank toch ook wel eens mis. En dat overkwam Paul Jones in het jaar 1962. Hij zat samen op high school met onder andere Brian Jones en Keith Richards. En die besloten een bandje op te richten. En die hadden aan Paul Jones gevraagd of hij de leadzanger wou worden van dat bandje. Paul Jones die zag dat niet zo zitten, zanger in een band. Hij dacht dat hij zelf als solo-artiest veel meer beroemd zou worden. Hij slaat de aanbieding van Keith Richards en Brian Jones af. En die besluiten uiteindelijk dan maar een ander schoolvriendje te vragen. En dat werd Mick Jagger. En dat bandje daar natuurlijk, hè, dat was natuurlijk de Rolling Stones. En stel je nou toch eens voor dat Paul Jones de leadzanger was geworden van de Rolling Stones. Dan was hij wereldberoemd geweest. Foute beslissing, vrienden, kan gebeuren. Later heeft hij nog gezongen bij de Manfred Mann. En heeft hij solo ook nog wat plaatjes gebracht die relatief leuke hits werden. Zoals het volgende plaatje van Paul Jones. Hij zou geweest zijn leadzanger van de Rolling Stones. Dit komt uit 1966 en dat heet High Time.

verdwaald. Bye Bye Love is origineel van de Everly Brothers uit het jaar 1957. Dit kwam uit het jaar 1961. Roy Orbison met zijn versie van Bye Bye Love. En die vonden we op zijn LP Lonely and Blue. Bye Bye Love is trouwens later ook nog gecoverd door onder andere Simon & Garfunkel en Ray Charles. We gaan naar Zweden, we gaan naar Gothenburg. Uit die plek kwamen de Sportniks, vrienden. Dat was een hele leuke band met instrumentale gitaarmuziek. De Sportniks, ze waren genoemd na de eerste kunstmaan die ooit om de aarde heeft gedraaid. Dat was de Sovjet Sputnik, zo heette dat ding. Stond alleen maar een heel klein piepje uit, maar het was een technische vooruitgang van heb ik jou daar eind jaren 50. 4 oktober 1957 werd die Sputnik gelanceerd. En hij verbrandde weer bij de terugkeer op de aarde op 4 januari 1958. Van de Sputniks ga ik een heel leuk nummer draaien. Dat is Joey's Song en dat komt uit het jaar 1964.

Geschreven door bandleden Wally Tax en Ronnie Splinter. The Outsiders met een single-only nummer uit 1967. Summer is Here. Deze platen hadden ze toch wel best wel veel succes mee. Want door het succes van Summer is Here werden de Outsiders uitgenodigd door onder andere in het voorprogramma te spelen van de Rolling Stones en later ook nog van Little Richards. We gaan een dansje doen, vrienden. We gaan hakkelbakken. Dus zet de tafel en de stoelen maar vast aan de kant. Trouwens, de hakkelbak, we kennen hem allemaal van de Royal Showband Waterford uit 1964. Maar het nummer is eigenlijk al veel ouder. Want de eerste versie van de hakkelbak die werd in 1949 op de plaat gezet door Paul Williams en zijn hakkelbakkers. En in 1960 door Chubby Checker. Maar wij draaien deze.

tweede saxofonist in het programma Hitmuziek, vrienden. We begonnen net in het eerste, tweede uurtje. Begonnen we al met saxofonist Eddie Platt met zijn popcorn. Dit was saxofonist Red Prysock. Zou je bijna je tong opbreken. Plaatje uit mijn geboortejaar, 1955. Dit heette Hand Clapping. Red Prysock, hij was soldaat in het Amerikaanse leger. Dat was hij ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in die periode leerde hij saxofoon spelen. Hij was een van het bekendste duo in het begin van de jaren 60 in Nederland. Dat waren toch wel de Blue Diamonds. Hè? Ruud en Riem de Wolf. Ze namen veel songs op van de Everly Brothers. En het was een beetje tegen het zere been van de platenmaatschappij van de Everly Brothers hier in Nederland. Want die zagen dat de verkoop van de singles van de Everly Brothers een beetje naar beneden gingen. Omdat de Blue Diamonds al die nummers opnamen. Uiteindelijk wordt er dus afgesproken dat de Blue Diamonds geen songs meer op zouden nemen van de Everly Brothers. En dan als goedmakertje hadden de Everly Brothers beloofd dat ze dan geen songs op zouden nemen van de Blue Diamonds. Ja, hoe kan je het hebben zo, hè? Dit is ook een cover, maar dan niet van de Blue Diamonds, maar een song van Niels Sedaka uit 1960. O'Carroll van de Blue Diamonds.

Nou, Johnny and the Hurricanes mogen natuurlijk niet ontbreken vandaag. Uit 1959 kwam dit mooie nummer. Dat heet Crossfire. Tijd nu voor soulmuziek, vrienden, van het Tamla Motown label. Dat doen we met The Supremes. Singeltje uit het jaar 1965. Veel songs van The Supremes die werden geschreven door Eddie en Brian Holland en Lamont Dozier. Nou, die laatste, Lamont Dozier, die had een keer ruzie met zijn vriendin. En toen hij kwaad bij zijn vriendin wegliep, riep zijn vriendin hem achterna: "Baby, please stop in the name of love before you break my heart." En dat inspireerde Lamont Dozier en natuurlijk Brian en Eddie Holland tot het schrijven van het nummer Stop in the Name of Love.

categorie vergeten plaatjes, vrienden. Gingen we terug naar het jaar 1961. En dat deden we met de eerste single die Leroy Van Dijk uitbracht. Het heette Walk On By. Een nummer dat later nog gecoverd is door onder andere Connie Francis, Pat Boone, Conway Twitty en Dean Martin. Van 1961 klimmen we op naar 1965 met een plaatje dat ook weer heel veel gecoverd werd. En dat was deze keer ook door Dean Martin. Even kijken, door Gary Lewis en de Playboys, Shanana en Spooky en Sue, die hebben het zelfs nog gecoverd. En dan heb ik het natuurlijk over The Birds and the Bees van Jewel Akins.

Ah, ik vind dit zo'n leuk nummer, dit, hè? Origineel was het een Amerikaans nummer van Dean en Jean. Heet het Hey Dean en Hey Jean. Daar werd een hele leuke vertaling van gemaakt. En het werd uitgevoerd door, zoals ze toen nog genoemd werden, de tienersterren Rob de Nijs en Trea Dobbs. En dan heet het Hey Rob en Hey Trea. Een jaartje later is het ook nog uitgebracht door het cocktailtrio. En dan heet het Hup, Hup, Hup. Van 1964 zakken we af naar het jaar 1963. En dat doen we met Leslie Gore, toen 17 jaar oud, en You Don't Owe Me. Nummer dat in Nederland ook bekend wordt door een zekere André Hazes. Ik weet niet of dat een belletje moet rinkelen. En dan heet het Zeg Maar Niks Meer. You Don't Owe Me is trouwens ook opgenomen door Dusty Springfield. Een jaartje later, in 1964, stond het op haar LP A Girl Called Dusty. Dit is de originele van Leslie Gore.

Leslie Gore, 17 jaar oud in het jaar 1963. You Don't Own Me was voor die tijd een hele gedurfde titel. Want de meisjes die zongen meestal dat ze zo verliefd waren op een jongen. En hier gaat de tekst echt van, hey, ik ben niet je eigendom en je kan niet met mij doen en laten wat je wil, vrienden. Hey, ik had het net met de Blue Diamonds had ik over dat ze heel veel nummers coverden. Ik zat hier nog even door mijn singeltjes te bladeren van de Blue Diamonds. En ze coverden onder andere ook een ander nummer. Dat is dit nummer. Ik zal even een klein stukje van laten horen.

Het nummer We Got Love was trouwens de B-kant van O'Carroll die we zojuist draaiden. Maar dat was niet origineel, vrienden, want de originele die was van Bobby Rydell. En die gaan we nu draaien. Dit is We Got Love, origineel.

moet hem helaas inkorten, vrienden. De ledkist. En als je niet wist hoe dat je de ledkist moest dansen, dan moest je even het hoesje erbij pakken. Want op de achterkant van het hoesje staat namelijk in 5 foto's, uitgelegd door een redelijk corpulente dame, hoe je de ledkist moest dansen. Het was de 1 na hoogst langsgenoteerde nummer 1 in 1965. Tot maar liefst 8 weken op de eerste plaats, van 20 februari tot 10 april 1965. En alleen de Beatles die gingen ze voor met de Ticket to Ride. En die stonden 9 weken op de eerste plaats. En over Beatles gesproken, we sluiten af met de Beatles. Een single-only nummer dat ze opnamen op 24 november 1967. En dat is Hello Goodbye. En dat zeg ik ook, vrienden. Volgende week ben ik er weer met een splinternieuwe aflevering van het Hitmuseum. En wat mij betreft, tot de volgende keer. Houdoe!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop.
0: Onze website polderpopradio.com.

0: Osman sleepte diverse prijzen in de wacht met haar werk. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des Vaderlands. Volgende week verschijnt nog haar laatste boek, De Dichter en de Duivel. Lieke Marsman is 35 jaar geworden. In het weekend van 13 en 14 juni rijden er geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail gaat dan een verouderd treinbeveiligingssysteem vervangen. De werkzaamheden beginnen zaterdag 13 juni, kort na middernacht. Gedurende de afsluiting rijdt er vervangend vervoer van en naar Rotterdam Centraal met ruim een uur extra reistijd. Treinen tussen Amsterdam Centraal, Breda en Roosendaal worden via Utrecht en Den Bosch omgeleid. De HSL tussen Schiphol en Breda rijdt in het weekend van 13 en 14 juni helemaal niet. Wetenschappers hebben in Angola een hele rits nieuwe diersoorten ontdekt. Dat blijkt na onderzoek op het Lissima-plateau, een hoogland in het oosten van Angola. De onderzoekers vonden 8 nieuwe libellensoorten, 3 nieuwe sprinkhaansoorten en zo'n 60 soorten motten en vlinders. Een andere soort die werd ontdekt was een rode wielwebspin die een beetje lijkt op een lieve heersbeestje. De onderzoekers zeggen tegelijkertijd dat veel diersoorten ook weer verdwijnen door ontbossing en kleinschalige diamantmijnbouw in Angola. Het weer. Vanmiddag hier en daar flinke onweersbuien met zware windstoten en kans op hagel. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt desondanks 17 tot 19 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Polderpop Radio.
2: Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht is helemaal dicht bij knooppunt Maanderbroek. En dat komt door een ongeluk. Onbekend hoe lang het gaat duren. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Het is best een groot ongeluk met 5 personenauto's. Ook op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem een file tussen de grens en Duiven. 8 kilometer en 25 minuten. In Duitsland is het de Nationale Vrije Feestdag. En voor veel Duitsers betekent dat een lang weekend in Nederland.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Oud-dichter des Vaderlands Lieke Marsman is overleden. De schrijver, dichter en filosoof was al enige tijd ongeneeslijk ziek. In het weekend van 13 en 14 juni rijden er geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail gaat dan een verouderd treinbeveiligingssysteem vervangen. Wetenschappers hebben in Angola een hele rits nieuwe diersoorten ontdekt. Dat blijkt na onderzoek op het Lissima-plateau, een hoogland in het oosten van Angola. Het weer, vanmiddag hier en daar flinke onweersbuien met zware windstoten en kans op hagel. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt desondanks 17 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Na een ongeluk met 5 auto's is de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht dicht vanaf knooppunt Grijzoord tot aan knooppunt Maanderbroek. Volledig afgesloten. Onbekend hoe lang het gaat duren. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Hierdoor is het drukker op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem, tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg, 8 kilometer en 25 minuten.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Valdorpelshop.nl.
11: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met

0: dan vandaan moet komen. In april is het aantal reizigers op Europese luchthavens gedaald in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om 0,7%. De daling komt door de oorlog in het Midden-Oosten en een staking bij luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Koepelorganisatie ACI Europe meldt dat het voor het eerst is dat het aantal passagiers terugliep na de coronapandemie. Schiphol is een van de weinige vliegvelden die in april juist het aantal passagiers zag toenemen. Het slachtoffer dat maandag bij een steek-en-schietpartij in Heerhugowaard om het leven kwam, had de Britse nationaliteit en werd al 8 jaar gezocht voor een dubbele moord uit 2017 in Amsterdam. Volgens de Telegraaf gaat het om de 52-jarige Tommy P. Hij wordt verdacht van moord op een Amsterdammer en diens echtgenote. Het is nog onduidelijk waarom P. gedood werd. De politie heeft 2 mannen opgepakt die bij het incident gewond raakten. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud, toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Voorwaarde voor het bestand was een volledige wapenstilstand van Hezbollah, dat van geen wijken wil weten. In 3 zuidelijke dorpen in Libanon zijn slachtoffers gevallen door Israëlische drones. Het is niet bekend of het om doden of gewonden gaat. Het weer, hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Polderpop Radio.
2: Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk in Gelderland en het oosten van het land, want daar is een ongeluk gebeurd op de A12. Vanuit Arnhem naar Utrecht is de weg helemaal dicht bij knooppunt Baanderbroek. Dat duurt waarschijnlijk nog tot halverwege de middag. Daarom rijden mensen om, bijvoorbeeld over de A50, Apeldoorn-Arnhem, tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer en 3 kwartier vertraging. Ook is het druk op de A12 vanaf de Duitse grens het land in. 11 kilometer en 15 minuten. Dat heeft alles te maken met Sacramentsdag. In Duitsland een nationale feestdag. En voor veel mensen dus een lang weekend in Nederland.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: weerbericht.
1: Vanmiddag staan er buien op het programma. In de oostelijke helft van het land kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 km per uur voorkomen. Later vanmiddag wordt het in het westen droger en laat de zon zich zelfs even zien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 6 tot 7. Vanavond en vannacht vallen hier en daar nog wat buien. In de nacht koelt het af naar een graad of 12. Langs de kusten op het IJsselmeer waait het nog altijd hard. Morgen start de dag met wat zon, maar er trekken ook buien over het land. Later wordt het droger en in de middag is er in het westen ruimte voor de zon. In het binnenland komt meer bewolking voor met een paar buien. Het wordt iets warmer dan vandaag. De thermometer tikt de 19 graden aan. Ook op zaterdag begint de dag droog met wat zon. Later op de ochtend raakt het bewolkt en houden we het opnieuw niet droog. Bij een zuidelijke wind wordt het 19 tot 21 graden. In gebieden waar neerslag valt is het een stuk frisser. Ook na zaterdag houdt de wisselvalligheid nog even aan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Progressief Nederland-voorman Jesse Klaver heeft tijdens een Kamerdebat over sociale zekerheid uitgehaald naar de VVD. Volgens Klaver gijzelt de partij dit land met taboes en breekpunten. In april is het aantal reizigers op Europese luchthavens gedaald in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om 0,7%. Schiphol is een van de weinige vliegvelden die in april juist het aantal passagiers zag toenemen. Het slachtoffer dat maandag bij een steek-en-schietpartij in Heerhugowaard om het leven kwam, had de Britse nationaliteit en werd al 8 jaar gezocht voor een dubbele moord uit 2017 in Amsterdam. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud, toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Het weer, hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is aardig druk onderweg. In totaal zo'n 160 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland. Bijvoorbeeld op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Voor Duiven 11 kilometer en 20 minuten. Het is in Duitsland een lang weekend omdat veel Duitsers vrij zijn vanwege een grote feestdag. Verder op de A12 Arnhem richting Utrecht een ongeluk bij knooppunt Baanderbroek. Vanaf knooppunt Grijshoord is de weg helemaal dicht. Duurt nog tot 3 uur vanmiddag. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A50 richting Arnhem wel file tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer en 30 minuten.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft besloten niet in hoger beroep te gaan in de strafzaak tegen de toenmalige advocaat Ines Wesky. Het OM is zeer tevreden dat de rechtbank vrijwel al het bewijs heeft overgenomen. Vorige maand oordeelde de rechtbank dat Wesky een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi zou hebben gespeeld. Zij hoeft de cel niet meer in omdat ze de tweede rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi zou hebben gespeeld. Zij hoeft de cel niet meer in omdat

0: kritische en pro-nazistische uitspraken in Nederland mag blijven. De rechter in Amsterdam oordeelde echter anders. Klanten van de ASN-bank kregen vanmorgen de schrik van hun leven toen ze zagen dat de grote geldbedragen van hun rekeningen waren verdwenen. Dat werd veroorzaakt door een technische storing. Bij allestoringen.nl was afgelopen nacht al een piek in het aantal meldingen te zien. Op de website van ASN wordt gemeld dat er aan een oplossing gewerkt wordt. De bank biedt excuses aan. De oorlog in Oekraïne duurt voort en daarom wordt de opvangregeling voor Oekraïners die naar Europa zijn gevlucht mogelijk verlengd. In Luxemburg bespreken de EU-binnenlandministers de verlenging en de kans bestaat dat er beperkingen aan de regeling worden gekoppeld. Er zijn EU-landen die Oekraïnse dienstplichtigen willen buitensluiten, omdat zij op het slagveld nodig zijn. Er zijn ook landen die het liefst zien dat mensen uit bepaalde regio's geen tijdelijke bescherming krijgen. Het weer, hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het Radio Nieuws. Polderpop Radio.
1: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland en richting Duitsland door grenscontroles. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12. Daar heb je in beide richtingen 20 minuten vertraging. Verder ook op de A12, maar dan richting Utrecht, een probleem tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Maanderbroek. De weg is daar helemaal dicht na een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dit duurt nog tot 3 uur vanmiddag. Mensen rijden ook om, daarom is het druk op de A12 richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en Grijshoort, ongeveer 30 minuten. En ook op de A50 is dit te merken richting Arnhem, tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg, 8 kilometer, waar je 20 minuten langer over doet.
2: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.

0: Radio. Weerbericht.
1: Vanmiddag staan er buien op het programma. In de oostelijke helft van het land kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 km per uur voorkomen. Later vanmiddag wordt het in het westen droger en laat de zon zich zelfs even zien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 6 tot 7. Vanavond en vannacht vallen hier en daar nog wat buien. In de nacht koelt het af naar een graad of 12. Langs de kust en op het IJsselmeer waait het nog altijd hard. Morgen start de dag met wat zon, maar er trekken ook buien over het land. Later wordt het droger en in de middag is er in het westen ruimte voor de zon. In het binnenland komt meer bewolking voor met een paar buien. Het wordt iets warmer dan vandaag. De thermometer tikt de 19 graden aan. Ook op zaterdag begint de dag droog met wat zon. Later op de ochtend raakt het bewolkt en houden we het opnieuw niet droog. Bij een zuidelijke wind wordt het 19 tot 21 graden. In gebieden waar neerslag valt is het een stuk frisser. Ook na zaterdag houdt de wisselvalligheid nog even aan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft besloten niet in hoger beroep te gaan in de strafzaak tegen de toenmalige advocaat Ines Wesky. Het OM is zeer tevreden dat de rechtbank vrijwel al het bewijs heeft overgenomen. Het CIDI, Centraal Informatie en Documentatie Israël, is zaterdag van de partij bij het Gelderdoom in Arnhem om te protesteren tegen de komst van de Amerikaanse rapper Kanye West. Klanten van de ASM-bank kregen vanmorgen de schrik van hun leven toen ze zagen dat de grote geldbedragen van hun rekeningen waren verdwenen. Dat werd veroorzaakt door een technische storing. De oorlog in Oekraïne duurt voort en daarom wordt de opvangregeling voor Oekraïners die naar Europa zijn gevlucht mogelijk verlengd. Het weer, hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland en richting Duitsland door de grenscontroles. Er was een groot probleem op de A12. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Baanderbroek. Daar is de weg een stuk eerder dan verwacht weer vrij. De files daar in de regio zijn nog aan het oplossen. Dat merk je bijvoorbeeld op de A1 richting Amersfoort. Tussen Hoenderlo en Voorthuizen, 9 kilometer en 20 minuten. Verder de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 20 minuten over 7 kilometer. En op de A348 is het druk. Doesburg-Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek. 2 kilometer met 20 minuten vertraging.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. D66 Tweede Kamerlid Stefan Nijenhuis heeft in het debat over de bezuinigingen gezegd dat hij het gesprek zonder taboes wil voeren. D66 is ook zeker bereid om over de bezuinigingen op andere vlakken dan de sociale zekerheid te praten. Hij benadrukt wel dat geen enkel ministerie zomaar miljarden euro's op tafel kan leggen. VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derksen wil ook praten, maar zegt dat de sociale zekerheid wel betaalbaar moet blijven. Een 49-jarige verdachte uit het Limburgse Horst aan de Maas zit als enige nog vast in het onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen die gedrogeerd werden. De man zit 14 dagen in voorarrest en in beperking.

0: haar voormalige cliënt Ridouan Taghi zou hebben gespeeld. Zij hoeft de cel niet meer in omdat ze de 42 dagen gevangenis die werden opgelegd in voorarrest had doorgebracht. Eerder had het OM 4,5 jaar gevangenis geëist. Europese commissievoorzitter von der Leyen meldt dat de Europese Unie met een steunpakket van 50 miljoen euro voor Armenië komt als compensatie voor de handelsbeperkingen die Rusland wil opleggen. Dit omdat Armenië banden met de EU heeft. Vorige week vertrok de Russische ambassadeur uit Armenië vanwege die Europese banden en dreigde president Poetin met grote economische gevolgen. Het weer, hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Polderpop Radio.
2: Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is en blijft druk onderweg. En dan met name in het oosten van het land. In de grensstreek is veel vakantieverkeer onderweg. Zowel vanuit Duitsland, voor veel Duitsers is het een lang weekend vanwege Sacramentsdag. Maar de andere kant op staat er file vanwege de grenscontrole. Denk bijvoorbeeld op de A12, heb je in beide richtingen zo'n 20 minuten. Dan verder de A15 richting Nijmegen vanuit Rotterdam. Bij Arkel is een ongeluk gebeurd. Vanaf Hardingsveld-Giessendam een file van 6 kilometer en 40 minuten. De rechter rijstrook is dicht.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
2: Je zit aan de top bij Polderpop. Luister naar Henkie Panky, Polderpop Radio.
3: Herinner u zich deze dag?

In 1961 was het een hit voor de Johnny Otis Show, The Telephone Baby. Dit was de versie uit 1974 van Unigloria en Bonnie Sinclair. En Henkie, zij weer met u. U bent weer twee uurtjes welkom in de Jap Jum Club van de radio. Volle Pops, gouden oude club.

0: Wat voor lekkere muziek gaan we vandaag allemaal draaien. Veel jaren 70, ook wat jaren 60 en wat jaren 80. Denk onder andere aan zometeen, even kijken, de Manhattans, heel mooi. We hebben een parodie op de Beatles. We hebben nog een man die op zijn trompet gaat blazen, Nini Rosso. We hebben nog een verzoekje van een middengolfluisteraar. Dat allemaal in deze nieuwe aflevering van de Gouden Ouwe Club.
1: Volgende Pop Radio is jouw station. Altijd.

de klassieke tour. Dat deden we met het Pangiano Concert nummer 1 van meneer Tchaikovsky. En een hele leuke jaren 70 versie van de band Naasden. We gaan naar 1960, vrienden. En dat doen we met Roy Orbison. Oh, een heerlijk nummer dit, hè. Alleen de eenzame die weten waar dit over gaat. Only the lonely. Geniet lekker mee. Met Henkie in de hot seat. Hier aan de

0: Een oude hit van The Searchers uit 1965. I Don't Want To Go On Without You. In de uitvoering van de Baffoons uit Twente, vrienden. Ze maken er niet alleen voor die lekkere salades, maar ze maken er ook hele leuke muziek, vrienden. Zometeen gaan we lekker op zijn Duits, vrienden, met een plaatje waarvan ik dacht van, hé, dat heb ik alles vaker gehoord. Maar eerst gaan we naar een zekere meneer Ronald Wickerly. En dat zal er misschien niet zo heel veel zeggen. Wel, als ik zeg uit de jaren 70, Elvin Stardust. Hij kopieerde ook weer een oude hit uit de jaren 60. Dit is zijn versie van...
1: Reach.

Ze kwamen uit wat toen nog heette West-Berlijn. De Duitse band The Night Train. En het nummer Hallo Bimmelbaan. Het kwam uit in 1973. En 6 jaar later, in 1979, werd het schaamteloos gejat door de producer Frank Farian, die er Gotta Go Home van Boney M voor maakte. Dus deze was er al 6 jaar eerder uitgekomen. Zometeen een verzoekje, vrienden, in het programma. En u weet, hebt u verzoekjes, kunt u altijd even mailen naar polderpophenk@gmail.com. En dan draaien wij de muziek uit de jaren 70 in de Gouden Oude Club. Met een tikkeltje 60's en een tikkeltje 80's, vrienden. We gaan naar 1979, april van dat jaar, met Loef Oost-Holland. Hun opvolger van de Trojan Horse. Dat is Casanova, Patty, José en Marga, hun 5e top 40 hit. En het was de alarmschijf van 21 april 1979. In the summer.

0: blijft het altijd zo mooi vinden zoals ze dat in Duitsland aankondigen. En Loef Oud-Holland, de stem van de band, dat was José Roubé. Alle danspasjes die werden verzonnen en gemaakt door Marga Scheiden en Patty Bracht. Ja, dat was het opvulsel in de Casanova uit 1979. Het is dus tijd voor...
1: Men vraagt en wij draaien.
0: Ik kreeg een mailtje van Dirk Sneller uit Eindhoven. Dirk heeft onlangs een hele leuke oude radio gekocht uit 1957. Hij is op Middengolf gaan luisteren en daar ontdekte hij wonderwel Polderpop Radio. Hij vindt het een heel leuk station en dat vinden wij weer heel leuk, Dirk. En hij wou al meteen een leuk verzoekje doen. Nou, Dirk, speciaal voor jou omdat jij hem vroeg. Een heel mooi nummer uit 1965 van Otis Redding. Voor Dirk Sneller uit Eindhoven. AM-luisteraar Otis Redding en Old Man Trouble.

De Manhattans uit 1976. Die band werd trouwens opgericht in het jaar 1966. En de single heeft nu een fade-out. En als je de LP had gekocht, dan gingen ze nog een paar minuutjes door. Let's just kiss and say goodbye. De dames een kus. En dat doen wij straks over pak en beet 1 uur en 25 minuten. Dan krijg je de heer een schop onder zijn kont. We gaan weer naar Nederland, vrienden. Dat doen we met een dame die geboren werd als Inge Severijns. Ze was nog ooit zangeres bij de band Revelation Time. En later ging ze een eigen solo carrière beginnen als BB Queen. Het is een beetje een mix tussen blues en house. Dan noemen we het gewoon Blues House.

Dit zijn van die heerlijke plaatjes, vrienden, die je bijna nooit meer hoort op de radio. Een soort vergeten plaatje dit, uit het jaar 1969. The Electric Indian, een elektrische Indiaan. Ah, oh, Hendrik, je zit fout, jongen. Indiaan, dat mogen we niet meer zeggen. Nee, nee, want dan krijgen we op ons donder, vrienden. Dat mag niet meer. Dat zijn voortaan Native Americans. Nou, fijn. The Electric Native American dus, met het nummer Kim Osabi. En dat was weer een kreet. Die kwam uit een western-serie. Ach, hoe heet die nou toch ook alweer? Kan ze gauw niet opkomen, vrienden. Het was een productie van de Amerikaanse zanger Len Barry. En Len Barry die had natuurlijk ook wel heel veel hits gemaakt in de jaren 60. Zoals dit nummer dat hij uitbracht in december 1965. De producer dus van de Electric Native American, Len Barry. En zijn 1, 2 en nog een keer 3.

En om nog even terug te komen op Kim Osabi van The Electric Native American. Die kreet Kim Osabi, die kwam uit The Lone Ranger. Nou weet ik het weer vinden. En Kim Osabi, dat was een begroeting van een Native American die in die serie meespeelde. En die begroette de mensen altijd met Hou Kim Osabi. We gaan naar 1978, want toen werd er een parodie gemaakt op de Beatles. En dan niet als de Beatles, maar als de Rootles. John, Paul, George en Ringo, ze kregen ook andere namen. De band The Rootles bestond onder andere uit Ron Nasty, Dirk McQuickley, Stig O'Hara en Barry Rumble. En geloof me vrienden, als je het hoort, die imitatie van de Beatles, je gelooft ook nog dat het echt is ook. I Must Be In Love, The Rootles.

Het was dus geen John, Paul, George en Ringo, maar het was Ron, Derek, Steak en Barry. Als de Beatles, I Must Be In Love. Een echte parodie op de Beatles. Maar dat hadden we in 1972 ook al, vrienden. Want toen hadden we een band in 1972 hier in Nederland. Die heette Smile. En die klonken ook exact zoals de Beatles. Luister maar naar dit nummer.

plaatje uit het jaar 1959 en het was de eerste hit, vrienden, met alleen maar een elektronisch orgel. Dave Baby Cortez en zijn Happy Organ. Van 1959 gaan we naar 1981 en dat doen we met een zwerm zeemeeuwen. Kijk hier de

0: ti vedrò nei miei sogni. Buonanotte a te che sei lontana.
1: Allee, beste Nini, ik moet je eventjes onderbreken, vrienden. Want het wordt de tijd voor het laatste plaatje in het eerste uur van de Gouden Ouwe Club. Nini Rosso, hij was 19 jaar toen hij stopte met zijn studie en toen besloot hij trompet te gaan spelen. Zijn papi die was er niet blij mee en die schopte hem het huis uit, maar toch werd hij een hele beroemde trompetist. Il Silenzio kwam uit het jaar 1965. We sluiten dit eerste uurtje af met een heel leuk plaatje van Peter Koelewijn. Het was zijn vijfde single. Die bracht hij uit in het jaar 1960 en die heet Doe Maar Net Alsof. Dan zometeen even het nieuws en de commercials. En dan ben ik bij u terug met het tweede uurtje van de Jap Jump Club van de Radio Vrienden. De Gouden Ouwe Club op Polderpop Radio. Geniet nog even lekker van Peter Koelewijn en dan ben ik zo bij u terug. Tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Kamerdebat over de bezuinigingen op de sociale zekerheid heeft de VVD het aan de stok gekregen met zowel rechts- als linkse partijen. VVD-Kamerlid Michon Derksen zei bijvoorbeeld dat de maatregelen voor de arbeidsongeschiktheid het aan de stok gekregen met zowel rechts- als linkse partijen. VVD-Kamerlid Michon Derksen zei bijvoorbeeld dat de maatregelen voor de arbeidsongeschiktheid

0: En Hunze, waar Gieten onderdeel van uitmaakt, zegt dat het belangrijk is dat mensen niet in het gras bij het aanmeldcentrum hoeven te slapen. Onduidelijk is hoe lang Gieten voor de nachtopvang zorgt. Een mislukte update in de bank-app van ASN Bank veroorzaakte bij veel klanten de schrik van hun leven. Zij zagen dat grote bedragen van hun rekeningen waren verdwenen. Storingswebsite allestoringen.nl liet vanmorgen vroeg al een piek zien in het aantal meldingen en ondertussen komen er tientallen klachten van rekeninghouders binnen. Komende nacht gaat ASN Bank de technische storing herstellen. Klanten kunnen, als er genoeg geld op hun rekening staat, wel gewoon betalingen doen. Sinds gisteravond heeft DCMR Milieudienst Rijnmond tientallen meldingen binnengekregen van Rotterdammers die last hebben van een fluitend geluid. De dienst denkt dat de geluidsoverlast veroorzaakt wordt door de Euromast die op dit moment verbouwd wordt. Aan de Euromast hangen kabels en netten en volgens de Milieudienst moet dat haast wel de oorzaak zijn. Een inspecteur en een medewerker van bouw- en woningtoezicht van de gemeente Rotterdam zijn ter plaatse om onderzoek te doen. Het weer, hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Polderpop Radio.
2: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg met bijna 200 kilometer file. Onder andere in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland. En voor de grenzen naar Duitsland staan er files door controles. Ook in het zuiden van het land is het druk, maar ik begin op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Arkel heb je een half uur extra nodig door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En in Limburg op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 2 kilometer. Maar dat kost je wel 35 minuten extra.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: Hallo, daar zijn we weer.
1: Hallo, kindertjes van het hele land.
2: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
3: Dames en heren, hartelijk welkom op deze moderne zender van nu en straks.

0: was de allereerste nummer 1 hit voor de Golden Earrings. Toen nog met een S erachteraan in 1968. Dong dong, diggy diggy dong. En met dank aan de schattige knulletjes van het Polderpopradius bent u weer terug bij het tweede uurtje van de Gouden Oude Club. Met straks polderpopjes van, even kijken, wat ligt hier allemaal? De Dizzy Man's Band, een hele leuke van de Cats. We hebben wat van Larry Cotton, als ik die niet vergeet, want dat plaatje moet ik nog even uit de kast halen, want die zie ik hier niet bij mijn singeltjes liggen. En nog heel veel meer leuks in dit tweede uurtje van de Gouden Oude Club.
1: Polderpop Radio met Henkie Panky.

0: Tina Hoskins heet ze eigenlijk. Ze was ook ooit leadzangeres van 5000 Volts met I'm on Fire. Ze noemde zichzelf Tina Charles. En Charles, dat was de voornaam van haar zo geliefde vader. Uit maart 1976 kwam dit plaatje I Love to Love. En maart 1976 heeft bij mij een beetje negatieve herinneringen. Want op 2 maart van dat jaar moest ik opkomen voor mijn militaire dienstplichtvrienden. En geloof me, dat is niet gelukt. Ze hebben van mij geen fatsoenlijke soldaat kunnen maken. Nee, absoluut niet. Ik draai liever plaatjes en ik maak liever mooie muziek. En ik luister liever naar mooie muziek. Zoals bijvoorbeeld van Creedence Clearwater Revival. Een single die in de hitlijsten kwam op 4 oktober van dit jaar.
1: 1969.
0: Dankjewel Hans, en dat was Commotion.

Ik zou bijna zeggen 180. Uit 1978, The Dots en Daddy Cool and The Girl Can't Help It. Oh, blijf heerlijk muziek. Doe-op noemen ze dit wel, vrienden. We gaan nu naar Vlaanderen. En dat doen we met een band die heet Moustache. Dat wil zeggen dat het een hele grote snor is. En moet ik weer even terugdenken. Ik had het net over militaire dienst. Toen ik in dienst zat, had ik een compagniescommandant. Dat was kapitein Zendgraaf. Dat was zo'n echte ijzervreter. En die was ook voorzien van zo'n hele grote XXL Tette Braaksnor, vrienden. Waarom heb ik het over die snor? Nou, omdat dat bandje Moustache heette wat we nu gaan draaien. En we hadden in het eerste uur ook al een plaatje met Old Man Trouble. Dat was op verzoek. Dat was van Otis Redding. Maar deze dus, uit Vlaanderen, Moustache. En de originele was van Fats Domino in 1964. En deze komt uit 1979, als ik het niet vergis.

Het was een non-album single, dat wil zeggen een single die niet op een reguliere LP of CD voorkwam. Maar ja, in 1971 hadden ze nog helemaal geen CD's. Als het gewoon nog over LP's of albums hadden ze het dan. Hè. De vijfde single dus die ze uitbrachten, Let's Go to the Beach, in de zomer van het jaar 1971. Het nummer werd trouwens geschreven door zanger Jacques Clouse. Nu gaan we naar de zomer van 1981. We gaan naar Frankrijk, vrienden, met een heel leuk duo. Een jongen en een meisje. De jongen die heet Patrick Jean-Baptiste en het meisje dat heet Annette Eltille. En als ik zo naar de foto van dat meisje kijk, vrienden, het is een heel leuk lief meisje, vrienden, maar ze heeft neusgaten, vrienden. Daar kan ik allebei mijn armen in steken. Zeg, wow, die zijn gigantisch. In 1981 scoorde ze een hit met dit hele mooie nummer.

Joop, Patrick, Jean en Annette, waar zijn jullie? Ja, zie je wel, het zal me weer eens niet gebeuren. De verkeerde kant van het singeltje opgelegd. Snel even omdraaien, want het is de B-kant die is namelijk een instrumentaal. Hier zijn ze wel allebei. Tenminste, daar ga ik hopen, laat ik het zo zeggen.

Een instrumentaaltje van de Commodores. Een machine gun uitgebracht op het Tamla Motown label. Alleen in Europa is dat een gecombineerd label, Tamla Motown. In Amerika zijn het twee aparte labels, het Tamla label en het Motown label. Motown, dat kwam uit Detroit. Er was er in Detroit heel veel auto-industrie. En daarom heette Detroit ook wel Motortown. En daar is die naam een beetje van verbasterd. Het is bedacht door Barry Gordy, de eigenaar van het platenlabel Motown. We gaan naar de Catsvrienden. Even een ander achtergrondmuziekje pakken. Ja. Dat is de B-kant van de single Lia. Een nummer die instond op 23 en 13 november 1968. We gaan de B-kant van draaien. Gotta Know What's Going On. Dat is een heel mooi nummer. Het gaat over een man die zijn vriendin vraagt om niet meer te huilen. Hij wil weten wat er aan de hand is en dat ze bij hem blijft. The Cats uit 1968. I gotta know what's going on.

plaatje schrijf ik elke week in mijn playlist als één na laatste. En elke keer schiet het erbij in. Ik heb hem nog eens een klein beetje naar boven geschoven. Want ik vind dit zo'n mooi nummer. Een plaatje dat helaas in de tipparaden is blijven staan. Op 16 januari 1971. De Mike Curb Congregation. En Burning Bridges. En van 1971 zakken we weer af naar het jaar 1970. En dat doen we met de opvolger van Yellow River. Dit is Christy met San Bernardino. Dit nummer stond nog op de eerste plaats van de hitlijsten van Zwitserland, vrienden. Ja, ja.

0: plaatje uit het jaar 1973 dat we hier in Nederland leerden kennen door onder andere Radio Atlantis, die toen uitzond vanaf het zendschip de Mi Amigo. Dit was een van de plugplaatjes die Atlantis veel draaide. Injas uit België en zijn More Than Sympathy. Van 1973 gaan we naar 1974 en dat doen we met een band die heette The Three Dark Nights. Nou is dat een beetje een vreemde naam is dat, maar het woordje Three Dog Night dat komt van de Australische Aboriginals, komt die af. Hoe is die naam nou ontstaan? Nou, het was als volgt. Als de Aboriginals in het veld waren en ze konden niet terug naar huis en ze moesten in het veld overnachten, dan werd er een diepe kuil gegraven en dan namen ze een wilde hond namen ze mee en dan gingen ze mee in die diepe kuil liggen, zodat ze toch de warmte hadden van die hond. En dat werd dan ook nog een beetje afgedekt met wat bladeren. Maar was het nou heel erg koud in Australië, dan werd er wel eens gesproken van het was een Three Dark Night.
1: Wat weet u dat allemaal goed?
0: En zeker, dan gaan wij hem draaien. Dan zit zo'n heerlijk intro zit erop en daarom ga ik er niet erin lullen. Three Dark Night and the show must go on.

Heerlijke herrie, vrienden van de Dave Clark Live. You got what it takes. Muziek uit het jaar 1966. Van 1966 gaan we naar 1971. En dat doen we met de Gloomies. And I am a bum.

Een beetje een vergeten plaatje uit het jaar 1971. De Gloomies, uitgebracht door Pink Elephant Records. Want ook vandaag draaien we ze natuurlijk weer zoveel mogelijk vanaf het originele zwarte vinyl, vrienden. I Am A Bum. Dat gaat over een man die een beetje lekker langs de kant van de rivier een beetje lekker ligt te niksen en ligt te genieten van het leven. We gaan nog even terug naar de jaren 70, 1973. Ken je de serie nog van The Partridge Family? Nou, David Cassidy die speelde de rol daarvan, Keith Partridge. Maar in 1973 is hij er toch een beetje op uitgekeken en hij begint een solo carrière. En dat deed hij best wel goed, want hij werd een meisjesidool van hier tot Tokio, vrienden. Kan ik van mezelf eerlijk gezegd niet zeggen, nee. Rock Me Baby, dat was zijn grootste hit in het jaar 1973.

Het instrumentaaltje werd in 1973 ook veel gebruikt op Radio Caroline om een programma mooi tegen het uur aan te krijgen. Ik denk, weet je wat, dat doen wij ook een keer. Het heet Zigzag en de band die het speelt, dat is de Foggy Joe Band. Voor degenen die het nog graag willen op gaan zoeken. Het zit erop voor de gouden oude kopvinden. Gebruik dit ook maar meteen als mijn eindtuntje. Ik heb er een hele hoop plaatjes over gehouden. Dat hebben we altijd vinden. Mocht u willen reageren, dat kan natuurlijk altijd. polderpophenk@gmail.com. Voor muziek uit de jaren 70, tikkie 60 en tikkeltje jaren 80. En dan sluiten wij af met de Nederlandse band The Maskers. En de tune van het Batman-programma op tv. Wat mij betreft tot de volgende keer. De groetjes en lekker blijven luisteren naar Polderpop Radio. Houdoe!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Esther Ouwehand stopt met het fractievoorzitter en partijleiderschap van de Partij voor de Dieren. Christine Teunissen volgt haar op. Ouwehand verlaat de Tweede Kamer niet. Ze wil verschillende wetsvoorstellen, waaronder het beperken van het leed van dieren bij de slacht, tot een goed einde brengen. Christine Teunissen, die sinds 2018 in de Kamer zit, laat weten veel zin te hebben om de grote verantwoordelijkheid waar te maken. Twee inspecties melden dat zorginstellingen fouten hebben gemaakt bij de begeleiding en zorg van Hamza L. Hij stak in februari vorig jaar op klaarlichte dag op straat in Nieuwegein een 11-jarig meisje dood. L had psychische problemen en werd begeleid, maar volgens de inspecties was de aanpak op een aantal punten ontoereikend. Afspraken werden niet nagekomen en de aanpak van de behandeling paste niet altijd bij de risico's, want L werd gezien als een risicovolle patiënt. Op de luchthaven van Frankfurt is een Boeing 787 Dreamliner van Lufthansa door zijn voorwiel gezakt. Er waren op dat moment geen passagiers aan boord. Boeing heeft het landingsgestel niet zelf gebouwd, dat deed het Franse Safran Landing Systems. Eerder was er ook al gedoe met de Dreamliner-vliegtuigen. Een klokkenluider meldde dat de rompen van het toestel niet op de juiste manier in elkaar gezet waren. Vorig jaar juni verongelukte een Boeing Dreamliner van Air India na het opstijgen. De oorzaak wordt nog onderzocht. Zolang Israël dorpen in Libanon bombardeert, is het noorden van Israël niet veilig. Dat zegt de Libanese Hezbollah-beweging en eist een volwaardig staakt het vuren en de terugtrekking van Israëlische troepen. Na bemiddelingen door de Amerikanen zijn Israël en Libanon tot een akkoord gekomen. Daarin staat dat Hezbollah met de aanvallen moet stoppen en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Israël wil dat Hezbollah wordt ontwapend. Hezbollah maakte geen deel uit van de besprekingen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg met 520 kilometer file. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort heb je nu veruit de meeste vertraging. Namelijk 50 minuten tussen Muidenberg en Blaricum. Staat 8 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De meeste vertraging, namelijk 50 minuten tussen Muidenberg en Blaricum. Staat 8 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Radio. Weerbericht.
1: Vanmiddag staan er buien op het programma. In de oostelijke helft van het land kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 km per uur voorkomen. Later vanmiddag wordt het in het westen droger en laat de zon zich zelfs even zien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 6 tot 7. Vanavond en vannacht vallen hier en daar nog wat buien. In de nacht koelt het af naar een graad of 12. Langs de kusten op het IJsselmeer waait het nog altijd hard. Morgen start de dag met wat zon, maar er trekken ook buien over het land. Later wordt het droger en in de middag is er in het westen ruimte voor de zon. In het binnenland komt meer bewolking voor met een paar buien. Het wordt iets warmer dan vandaag. De thermometer tikt de 19 graden aan. Ook op zaterdag begint de dag droog met wat zon. Later op de ochtend raakt het bewolkt en houden we het opnieuw niet droog. Bij een zuidelijke wind wordt het 19 tot 21 graden. In gebieden waar neerslag valt is het een stuk frisser. Ook na zaterdag houdt de wisselvalligheid nog even aan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Esther Ouwehand stopt met het fractievoorzitter en partijleiderschap van de Partij voor de Dieren. Christine Teunissen volgt haar op. Ouwehand verlaat de Tweede Kamer niet. Twee inspecties melden dat zorginstellingen fouten hebben gemaakt bij de begeleiding en zorg van Hamza L. Hij stak in februari vorig jaar op klaarlichte dag op straat in Nieuwegein een 11-jarig meisje dood. Op de luchthaven van Frankfurt is een Boeing 787 Dreamliner van Lufthansa door zijn voorwiel gezakt. Er waren op dat moment geen passagiers aan boord. Zolang Israël dorpen in Libanon bombardeert, is het noorden van Israël niet veilig. Dat zegt de Libanese Hezbollah-beweging en eist een volwaardig staakt het vuren en de terugtrekking van Israëlische troepen. Het weer, hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat al 680 kilometer file. Onder andere in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland. En voor de grens richting Duitsland staan er ook files door controles. In de oostelijke helft van het land komen er ook nog eens een keer stevige onweersbuien voor. Op de A9 richting Alkmaar leveren de werkzaamheden 20 minuten vertraging op tussen knooppunt Velsen en Akersloot. A12 naar Den Haag tussen Maarn en knooppunt Oude Rijn een half uur extra. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Van Brienoordbrug 3 kwartier vertraging. Staat 4 kilometer door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. De A27 van Almere naar Gorkum tussen Utrecht-Noord en Noordeloos doe je er ook 3 kwartier langer over.
5: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
6: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.

0: financiële afspraken uit het coalitieakkoord als er een inhoudelijk akkoord met de oppositie en de sociale partners bereikt is. Ook Jette zegt dat er wat hem betreft geen taboes zijn. De afspraken tussen de coalitiepartijen blijven voorlopig de basis. Mochten er afspraken gemaakt worden met de sociale partners en Kamerleden, dan wordt bekeken wat dat dan voor de begroting betekent. In die volgorde aldus Jette. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een plan uitgewerkt voor een missie om mijnen uit de straat van Hormuz op te ruimen, zodra de Verenigde Staten en Iran het daarover eens zijn. Mocht de zeestraat opengaan, dan kan de internationale coalitie binnen een paar dagen aan de slag. Volgens bronnen zijn er 15 landen bij de missie betrokken. De plannen zouden nog niet helemaal dichtgetimmerd zijn, omdat er nog naar bepaald materieel gezocht wordt die de schepen kan ondersteunen. In het zuidwesten van Frankrijk hebben hulpdiensten die op zoek waren naar het 11-jarige vermiste meisje Liana een lichaam gevonden. Onduidelijk is of het om het vermiste meisje gaat. Ze werd een week geleden vermist en voor het laatst gezien bij haar school in Florence. Deze week werd een 41-jarige man opgepakt. Hij wordt verdacht van ontvoering van het meisje. Justitie zegt dat de verdachte al eerder is aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige. In Glanerbrug bij Enschede heeft een mogelijke tornado rond 1:15 vanmiddag behoorlijk wat schade aangericht. Er zijn bij de veiligheidsregio meldingen van onder andere losgeraakte dakpannen en omgewaaide bomen binnengekomen. Tot dusver zijn er nog geen gewonden gemeld. Weer Online zegt dat windhozen in Nederland bijzonder, maar niet uniek zijn. Ieder jaar komt er wel één voor en vaak ook meerdere. Vorige maand was het ook raak. Een kleine tornado veroorzaakte toen schade in het Brabantse Eersel. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar nog wat buien. In de nacht koelt het af naar 1 graad of 12. Langs de kusten op het IJsselmeer waait het nog altijd hard. Dit was het Radio Nieuws. Polderpop Radio.
1: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is druk op de weg met de 850 kilometer file. Onder andere in de grensstreken in Gelderland door vakantieverkeer vanuit Duitsland. Ook in het westen en het zuiden van het land staan langere files. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort ben je 20 minuten extra kwijt tussen Muidenberg en Eemnes. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A2 vanuit Luik naar Eindhoven bij Maastricht tussen Gronsveld en Meersen 25 minuten vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. De rechterrijstrook is afgesloten. En op de A9 naar Alkmaar heb je een 30 minuten extra nodig tussen Vels en Akersloot. Dat komt door werkzaamheden.
2: Mijn rug.
3: Beweeg.
2: Hé, wat? Huh?
3: Ik ben het. Je rug.
2: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
4: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.

0: Radio. Weerbericht.
1: Vanavond en vannacht vallen hier en daar nog wat buien. In de nacht koelt het af naar een graad of 12. Langs de kust en op het IJsselmeer waait het nog altijd hard. Morgen start de dag met wat zon, maar er trekken ook buien over het land. Later wordt het droger en in de middag is er in het westen ruimte voor de zon. In het binnenland komt meer bewolking voor met een paar buien. Het wordt iets warmer dan vandaag. De thermometer tikt de 19 graden aan. Ook op zaterdag begint de dag droog met wat zon. Later op de ochtend raakt het bewolkt en houden we het opnieuw niet droog. Bij een zuidelijke wind wordt het 19 tot 21 graden. In gebieden waar neerslag valt is het een stuk frisser. Ook na zaterdag houdt de wisselvalligheid nog even aan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In het Kamerdebat over de sociale zekerheid heeft premier Rob Jetten gezegd dat het kabinet pas wil praten over het aanpassen van de financiële afspraken uit het coalitieakkoord als er een inhoudelijk akkoord met de oppositie en de sociale partners bereikt is. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een plan uitgewerkt voor een missie om mijnen uit de straat van Hormuz op te ruimen zodra de Verenigde Staten en Iran het daarover eens zijn. In het zuidwesten van Frankrijk hebben hulpdiensten die op zoek waren naar het 11-jarige vermiste meisje Liana een lichaam gevonden. Onduidelijk is of het om het vermiste meisje gaat. In Glanerbrug bij Enschede heeft een mogelijke tornado rond 12:15 vanmiddag behoorlijk wat schade aangericht. Er zijn bij de veiligheidsregio meldingen van onder andere losgeraakte dakpannen en omgewaaide bomen binnengekomen. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar nog wat buien. In de nacht koelt het af naar een graad of 12. Langs de kusten op het IJsselmeer waait het nog altijd hard. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
5: Het is een drukke spits met 860 kilometer file op dit moment. Verspreid over het land staan veel lange files. In het oosten moet je nog rekening houden met stevige onweersbuien die overtrekken. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je 3 kwartier vertraging tussen Bokstel en Waardenburg. De A9 naar Alkmaar leveren de werkzaamheden tussen de knooppunten Vels en Kooimeer je 55 minuten vertraging op. En op de A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden is het oponthoud 3 kwartier.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Asielminister Van den Brink verwacht veel van het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. Volgens hem krijgen Europese landen daardoor meer grip op migratie en worden asielprocedures overal gelijk. Ook moeten mensen die geen recht hebben op verblijf sneller terugkeren. Van den Brink noemt het de grootste hervorming van het Europese asielbeleid ooit, met als grootste uitdaging om de migratie al buiten de EU aan te pakken. En hij is ook benieuwd hoe de nieuwe regels aan Europa's buitengrenzen gaan werken. De terreurbeweging Hezbollah wijst het staakt het vuren met Israël af en heeft dat volgens persbureau AFP ook al laten weten aan de Libanese regering. Israël en Libanon bereikten eerder in Washington een akkoord dat moet leiden tot een breder bestand. Volgens die afspraken zou Hezbollah zich moeten terugtrekken uit Zuid-Libanon. Daar wil het Libanese leger veiligheidszones instellen en toezien op een wapenstilstand. Een belangrijke voorwaarde is dat Hezbollah alle aanvallen op Israël staakt. Het kabinet komt niet met een alternatief voor het geschrapte plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. Van het 1-op-1 laten meestijgen met de levensverwachting is volgens minister Veilbrief geen sprake. Het plan verdween eerder onder druk van oppositiepartijen en vakbonden van tafel. Volgens Veilbrief hoeven de AOW-uitgaven niet omlaag, maar wel is de minister bezorgd over de sterke stijging van die kosten in de komende jaren. Hij wil daarom met de sociale partners kijken naar alternatieven. En demonstranten tegen de onderwijsbezuinigingen zijn vanmiddag het parlement van de Franse gemeenschap in Brussel binnengedrongen. Daar werd op dat moment gestemd over besparingen in het Franstalige onderwijs. Binnen staken actievoerders rookbommen af, waardoor het brandalarm afging en de vergadering kort moest worden stilgelegd. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de betogers uiteen te drijven. Eerder op de dag liep een demonstratie in Brussel al uit de hand. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is een drukke spits, maar het drukste moment is in ieder geval geweest. Verspreid over het land staan nog veel lange files. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Den Bosch West en Waardenburg doe je er een half uur langer over. Dat geldt ook voor de A6, Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Half uur extra ben je kwijt op de A9 naar Alkmaar tussen Knopend Vels en Akersloot. Dat komt door de werkzaamheden. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden een half uur extra. En A50 Eindhoven-Os tussen Zon en Breugel en Veghel Noord. Doe jij 3 kwartier langer over.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

Je luistert naar Hitzoeker. Het programma waar de presentator niet bepaalt wat jij te horen krijgt, maar de hitzoeker. Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf. De hitzoeker wordt mogelijk gemaakt door de vrienden van de radio. Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf. De hitzoeker wordt mogelijk gemaakt door de vrienden van de radio.

met dit Summer Wine stonden Barry en Eileen in 1978 op een 12e plaats. 9 weken genoteerd in de top 40. Iets langer was het voor Bobby Goldsboro in 1974.

Wat is die zomer toch veel bezongen? Ik denk het meest bezongen seizoen aller tijden. Niet alleen vorige eeuw, ook deze eeuw. En muziek van eigen bodem. Wat denk je van Hint? Summer All Over Again. Ik vond het eigenlijk wel een lekkere plaat.

en van 2003. Nederlandse zangeres Hint. Gaan we naar 1965. Naar een zangeres waarvan ze altijd zeiden ze kon niet zingen. En ze werd alleen maar bekend door haar relatie met Mick Jagger. Ik vind dat ze wel kan zingen hoor.

0: Marianne Faithfull on Summer Nights.
1: De hitzoeker. Zoeken in hitlijsten was nog nooit zo snel en makkelijk.

0: Over de zomer van Peter en zijn Rockets. Een hete zomer uit 1983.
1: Je luistert naar De Hitzoeker, een programma van Ron Witkamp.
0: En natuurlijk, The Summer of 69.

Brian Adams. Hij stond in 1990 12 weken in de top 40 met een hoogste notering van nummer 5. I gotta find my way back to summer paradise.

Connie van der Bos. Drie zomers lang. En het werd geopperd door de hitzoeker. Bij het zoeken naar muziek die alles te maken heeft met de zomer. Die hoor je in dit uur. Onder andere Mungo Jerry.

0: Ringo Jerry. In 1970 stond het 16 weken in de top 40. En hij haalde er een eerste plaats mee.
1: Wat was de nummer 1 op jouw 16e verjaardag? Wat waren de grootste hits ten tijde van jouw schoolexamen? Bekijk het op hitzoeker.nl. Ook handig als je even geen muzikale inspiratie hebt.

van Scandinavië. De Zweedse formatie ABBA, Summer Night City. Gaan we weer even naar muziek van Nederlandse bodem. Opgericht door de platenproducer Prim Koopman, oud-drummer van Kajak, was de band Diesel. Sosolito, Summer Night.

0: Sausalito, Summer Nights. En in de hitzoeker vind je ook natuurlijk ook informatie over de artiest. En dan vind ik ineens een bizar verhaal over deze band Diesel. In 2009 overleed bassist Frank Papendrecht op 56-jarige leeftijd aan een hartstilstand. En een week later overleed de drummer op 56-jarige leeftijd aan een hartstilstand.
1: Je luistert naar De Hitzoeker, een programma van Ron Witkamp.

kon het altijd wel waarderen hoor. Die muziek van Meatloaf. We hebben het over 1979. You took the words right out of my mouth. We gaan naar een leuke remix uit 2008 van een nummer uit 1995. The song.

Ik heb zo het gevoel dat deze hit veel gedraaid is in die clubs op Ibiza. In die mooie zomers. Dat geldt waarschijnlijk ook wel een beetje voor deze mix. Van Jess Glynn en A-Lock. Summer's Back.

van het geweld van die Ibiza-disco's gaan we even terug naar Nederlandstalig. Nou, een zomerliedje bij uitstek van de Makkers.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Israël zijn tientallen ultra-orthodoxe joden opgepakt na een protest bij de woning van een hoge rechter. De actievoerders protesteren tegen de arrestatie van leden van hun gemeenschap die de dienstplicht weigeren. Volgens de politie werd de woning van de vicevoorzitter van het Hoge Rechtshof vernield. Op beelden zijn onder meer ingeslagen ruiten en beschadigde auto's te zien. Ultra-orthodoxe joden in Israël hoefden lange tijd niet in dienst, maar het Hoge Rechtshof eist sinds 2024 dat ze ook worden opgeroepen. Asielminister Van den Brink verwacht veel van het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. Volgens hem krijgen Europese landen daardoor meer grip op migratie en worden asielprocedures overal gelijk. Ook moeten mensen die geen recht hebben op verblijf sneller terugkeren. Van den Brink noemt het de grootste hervorming van het Europese asielbeleid ooit, met als grootste uitdaging om de migratie al buiten de EU aan te pakken. En hij is ook benieuwd hoe de nieuwe regels aan Europa's buitengrenzen gaan werken. De terreurbeweging Hezbollah wijst het staakt het vuren met Israël af en heeft dat volgens persbureau AFP ook al laten weten aan de Libanese regering. Israël en Libanon bereikten eerder in Washington een akkoord dat moet leiden tot een breder bestand. Volgens die afspraken zou Hezbollah zich moeten terugtrekken uit Zuid-Libanon. Daar wil het Libanese leger veiligheidszones instellen en toezien op een wapenstilstand. Een belangrijke voorwaarde is dat Hezbollah alle aanvallen op Israël staakt. En de Russische staatszender Zvezda zegt dat Rusland morgen een akkoord met de VS gaat ondertekenen voor de aanleg van een tunnel onder de Beringstraat die Rusland en de Amerikaanse staat Alaska met elkaar moet verbinden. Een officiële bevestiging van Amerikaanse kant is er nog niet. De Russische investeringsgezant Dmitriev bracht het bericht. Hij opperde het plan vorig jaar al en noemde toen ook een mogelijke rol voor Tesla-baas Musk. De Beringstraat is op het smalste punt zo'n 85 kilometer breed. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen Houten Oost en De Meer een 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En de A27 Utrecht-Breda nog een kwartier extra tussen Lexmond en Werkendam.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? Fleximpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. De Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Staatssecretaris Aert wil dat een minimumleeftijd voor sociale media Europees wordt geregeld om te voorkomen dat er binnen de EU verschillende regels naast elkaar ontstaan. En de jaarlijkse actie Alpe d'Huez heeft dit jaar al ruim 25 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek en dat is een recordbedrag. Het definitieve eindbedrag volgt in oktober. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.

0: genieten we. Polderpop
1: Radio! Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
2: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. documentprinter.nl.
8: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eratis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matige